Well, kunnen ze tasje recorden en derdien in nieuw is leer aan thema dan een jachten en nieuw ta is am aan simulé le webio les na koga agus na stalken agus na agod ta gakro der shul ak agoni ag shasav ar sun aan stalk agus gwina aan koga agus shu an kiam dernach riv an K-pop galera tá ag teachtas teach ón na hiiriteis agus seo é Kate Bush le Army Dreamers.